wie's wie dem Herrgott nicht gefercht ha. Wot sollen tschen ich dann für ans Daune? Und es gesagt, geh drauf und check nur dat Siedlige Dreck. Er tschen ich haupt an nicht viel wort, und der ist an dem durch seine Familie Linie. Er problem wir nicht, dass sie gottlose Tschenichs hatte. Sie hatte tschene gute Tschenichs in Israel, aber ihre eigene Horte wäre nicht reicht mit dem Herrgott. Menschen donen nu vorken die Regierungsleider beschuldigen für die Troubles in ein Land. Aber wat is eigentlich de Problem? De Problem is en Menschen ihre Horte, sogar dienen en mine. Nu Hosea, dat 10. Kapitel, de 4. Vers. Die ha veel weer gered en donen vals schwere, wann sie een eid maken. En zo tjemt je recht, ver zo als donne beim verkomen en de voren en vlek. We leven nu in een tijd, wann door zeer, zeer veel weer gebruikt worden. Anders gezegd, door wordt veel gered. Ik denk dan aan een toof al meer jaren terug, waar ik in een toop komen weer dat besonders verpredigd en gerecht weer. En ik zat door een harde toe. En die een man besonders reed door voor meest een stund. En als hij derg weer, probeerde ik nog te denken wat hij gezegd had. En werkelijk, die had voor meest een stund gereed en had eindelijk niets wertvoller gezegd. Dat we alles zo als spree. Door we leiden niets dat ik voor mij aannemen kan en mijn dienst als prediger aan te wenden. Dat is ook zo met wat op radio en tv gezegd wordt, besonders op tv. Ja, die moeten de tijd opnemen. En invullen, dat moet ingevuld worden met wat. En voorken is dat zo dat het bloos ergend wat is. Nus dat wat weet haft. Veel van zo'n wat beter zijn of je was, want dat niet weer gezegd worden. Is mij zo. En doch, daar zijn mensen die een goed betoeld wordt, veel te zeggen, ohne dat ze werkelijk wat zeggen. Jo, die hebben veel weer gered, en hebben valsheid geschweerd, wanneer ze een eid maken. Een leid dat veel gedonen wordt in Amerika wenst, is dat wanneer mensen een bijzonder ambt opneemt in de regering, oder wanneer mol in je recht is, en in je rechthuis, dan moet die een ambt opneemt, oder dem ferm je recht gebracht wordt, dan moet hij zijn hand op de Bibel leien en schweren dat hij de waarheid, de ganse waarheid, en niet buiten de waarheid zijn wordt. En wat interessant en schoot is, is dat voorken is dat dan bewezen worden nog her, dat ze bloos gelogen hebben. Ze dachten, schien zo dat wanneer ze haar hand op de Bibel leiden en dan versproken met een eed dat ze de waarheid zijn worden, dat die dan geleven worden wat ze zeiden, wanneer ze ook logen daarbij. Maar daar is wat dat nog slimmer is als mij zo, en dat is dat wanneer in een erwekkingsverzameling mensen naar verre komen, en door op knieën en verspreken maken tot dem Herrgott dat ze am noval geworden en dan gans van dat verspreken verjeten en podor loten. God zegt in zijn woord dat am zo'n zeer schlecht gefällt. Hij zegt dat es beter nicht wordt verspreken als wordt verspreken en dat oben nicht houden. Hij zegt hij heeft geen gevallen aan Nora. Hij naamt zo'n Nora die wordt verspreken en dat dan nicht houden. Zond brengt met de tijd gerecht. Nu de 5. vers. De Samaria inwoners zullen zich verchten wegen de tjalve en bedaven, dan dat volk wordt door even treuren, en de priester die zich vrede door even wegen de heerlijkheid, worden treuren, wils dat is verschwongen. Bedaven is eindelijk een spotnummer voor Bethel. Wils een goldenen kalf en Bethel weer, en dat andere in Samaria, werden die afgenstig eener over dem andere, wegen wer dat geraadste kalf had met dat meeste geld. Dat weer zo als nu ook in veel steden is. Mensen zijn afgenstig. Wanneer een nobe een geraadret 40 haft als hij haft, dan moet hij een geraadret kopen als hij nobe haft. Eene moet een geraadret een strammet huis hebben als hij nobe, en zo jij dat haan en trig. En Israël proeft een groep meer op godsdienst te drijven als de andere. Hij reed ook ervan dat de priester zich vrede over de heerlijkheid over God zei,
dat de Herrlichkeit wird verschwingen. Die wird nicht zu finden sein. En wat wird met die jette Sache passieren? Desaster falsch. En dort wird ook weggedrocht worden naar Assyrië. Nu go voor dem König Jareb. Ephraim wird schon trien, en Israel zal zich schämen wegen zijn eigen Rot. Und als je zegt, er Rot wird tenust komen. Nicht bloß dort, die goldene Chalva, die sie in Bethel in Samaria hadden, würde weggenomen worden, nachdem Assyrien König aus Gov verarm. Dort würden eine gute Gov sein für den König. Jo, da wir viel Geld in die Chalva. In der 7. Vers. Samaria ist aufgeschneiden. König ist so aus Schum ab dem Water. Gott mag das nu war der Chlor. Dat hij dem König en Israel toen eng brengen wordt. Wordt aufgeschneden zijn. Die wordt nischt wird zijn in den Dag. Die königliche Linie wordt aufgeschneden zijn. Dort wordt alles te nischt gemacht worden. 8. Vers. Die hoge Städte en Aben, die Israel er sind wir, wordt vernicht worden. Die Dorne en Distel worden ab ihre Altoren abwassen. En zij worden tot de boy zaaien, dood ons bedijken, en tot de lege boy, dood op ons faulen. Jo, je recht wie op een weg, en dat wordt slim zijn. Zoals wie onje dit ha, die deden niet bloos de goldene chalve aanbeden, die hadden allerhand verjetten op hoge steden, die ze aanbeden deden. En zij worden de boy vragen, dat die aan bedijken zullen. Dat namelijk het kamp waar de ver en dat openbaringsboek en de grote triepseltiet, dat mensen worden prachtig dat de boy aan bedijken zelen van de Heer zijn raag.

Wir sehen die junge Kuh, wie der Egel von dem Herr weich wandert. Die jink Egel trägt an. Er sagt, dass er dort schön jink den Korn utklänge, und dort wie willst du eine gute Arndt, wie ihr warst. Aber dort Volk jink dort nicht schön rütgone, und die Erd pliege und die Schlittersch abbreche. Aber Gott seh, dass he an nur dort schäcke wird, dort an nicht schön jink te done, und dort sie nicht done wolle. 12. Vers. Dort tu jünt selbst en gerechtigkeit sähe, dort en erbarme Arndte, dort jün brok breche, dann dort es tiet dem Herrgott zu sieke, bat he kämt en regent gerechtigkeit ab jünt. Dit is een principe die durch de Bibel te vinden is. Dat is krijgt wat Paulus to de Galater gemeente schreef in Galater 6, 7 en 8 vers. Laat je het niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aardig. Dan wie immer to zijn in het vlees zegt, wordt van vlees verdorbenis aardig. En die tom jeest zegt, wordt van dem jeest, dat eeuwig leven aardig. Wann du in Gerechtigkeit sehe des, dann wirst Gerechtigkeit kriegen. Wir kennen nicht nur dem Diebel seine Mut leben, und damit rechnen, dass wir wurden ein Lohnernte vom Herr. Dort schafft nicht. 13. Vers. Je ha Gottlosigkeit gepflegt, und ha beiset geahnt. Je ha dort Frucht von Leges geäte, wie's je vertrauen hatte an jene eigene Weg. En de grote meng van jene macht je mana. Anders gezegd, ze hadden je logen. En de macht je mana en den ze het vertrouwen hadden, hadden te aan je logen. En ze hadden krijgt dat je kregen wat ze verdiend hadden. De vrucht van leges. Wanneer du een legene bent, dan kanst ook weten wer even die harsche wordt. Zonen die ook leges brukken. Wanneer du een eierbreker bent, dan wordt dort ook arnte. Wanneer du een dief bent, dan wordt die ook bestolen worden. Vriend, wie kennen God niet beschummelen? Dat geht niet. Wie kennen niet met God wucheren? En denken dat wie je wennen worden, zo heeft het niet. God weet alles en wordt immer recht zijn. Wanneer wer zo denkt dat hij kan een merder of een eier breken, of een dief zijn, of een leegne, en door met verbieleppen, God zegt dat hij niets haft voor die. God zegt dat wanneer een zin leven deed, dan wordt hij dat arnte. Mij is zo dat wanneer we nu kunnen met Ahab en Isabel, de tjenig en tjenig in en Israël vertalen, die worden dat namelijk het zeggen. Oder wanneer we met hem Judas reden kunnen, die worden dat ook zeggen. Je roet zo. Wer in Gerechtigkeit lebt, wird Gerechtigkeit ernte. 14. und 15. Vers. Da wird ein Abruhr abkommen, mang mein Volk, und all deine Fastinge werden verdorben sein. So als Schalmen bei Arbel vernichtet deed, in den Kriegsdach, die Mutter wird zu bieten geschmattet ab ihre Kinder. So deed he to die, o Bettel, wegen deine große Gottlosigkeit. Wann dat doorgedeed, wordt die tjenig gans aufgeschneden worden. Wann hij hier redt van Bad Arbel, dat is ne steed dat de Grieche Rabella nannte. Dat is in dat Nordenpoort van dat tjenigrijk. Dat is sint man een kleine steed, oberhaft wat wichtig met Gods in je recht te doen. Of dat door weer wordt dat passiert, dat hij hiervan redt, weet wie niet genaam, nu allem nu, weer door een krieg in dat poort. De noma Schalman, no allem no wie de tjenig Schalmanetzer. Dat redt je ook van wat schraatlige, dat de metten nemen en schmatterde den te bieten. Wo kennen mensen zo amenselijk zijn to andere mensen? No allem no wie dat de Assyrianen de zon deden, wann ze in een krieg gewonnen hadden even een andere nation. En ze deden dat ook to Israël als ze even den gewonnen hadden. Later deden de Babylonen ook voorken zond to de nationen waar ze de even handje krijgen hadden. De Israëlieten hadden een gebed dat beschreven is in den 137e psalm, de 8e en 9e vers, en dat last zo.

O Babylon-dochter, der zal vernicht worden. Vrouw zal dezenne die belonen deed, zoals du te aansjedonen hast. Vrouw zal dezenne die kleine neemt en den jegen de steenen versmattert. Dat wie een schraatliet, dat de tjinge en de mitte je donen wordt. Dat wie amenselijk, graf euch. Aber dat is wat de deden. Dat wie ook waren, zoals de Assyrianen en Babylonen tot de Israël tjinge je donen hadden, zo wordt dat tot ere tjinge je donen, Lothar. Wat een mens zegt, dat wordt hij ook arente. Aber mij is zo dat er in veel landen nu wat passiert, dat je rood zo euch is, wann nicht euer, en dat is wann een kind doodgemaakt wordt en dat mutter lief, verdem dat het je boeren is. Bloos wil ze wel dat vergnier je haven de je schleichtsverkeer en willen zich op een nicht boderen met zingen en deze welt in hen brengen. Ober vriend, ik zei waarde, dat zoont is nust anders als maart. Dat is maart, vriend. En dat oogste daarvan is dat er veel landen zijn, waar dat je zaad zegt dat zoont je zaadslich goed is. Zo'n nation die in je zaad smokt, dat zoont erloopt, wordt dat met de tijd arente. Wer weet hoeveel begoofde mensen omgebracht zijn en dat mutterlief, die hadden kunt een grote zegen zijn tot de nation. Aber nee, den wordt omgebracht en er steed. Wils de mutter en vader niet willen gebordet zijn met kingen. O, mocht God zich erbormen over zo'n nation. Aber wann een nation zo weet af als van God zijn woord, dan is mij zo dat je recht niet kan weet af zijn. Een poort van de trouble met zo'n is, dat zo'n nationen doen je recht niet onerkennen als dat. O, die zeiden dan dat het zijn natuurlijke dingen, natuurlijke troubles, zoals bijzondere dwaden, overschwammingen en zo wieder. O, de woe is dat van onze jonge mensen en zo je naar de christelijke scholen gezegd worden, dat de Bijbel bloos merkje geschichten zijn, dat het niet werkelijk God zijn woord is, en de Bijbel de jonge mensen dan te holen kreeg, en den immer wieder weichleider deed van her. O, mijn vriend, daar is een schraatlige haal, die loert voor zonen die zo'n donen, jo. Daar is je recht. Daar kämpft niet alles in dit leven. Ik weet, dat oogste kämpft nur dit leven voor zonen die dem Herr in zijn woord afzeien. En nu komen we bij dat elfde kapitel. En waarder Israël wankt immer wieder weich van God. Aber God jeft niet ab met aan. Jo, die moet gestroofd worden. Aber God jeft niet ab met aan. En weetst waarom? Wils hij den leefhaft? Dat elfde kapitel, de eerste vers. Als Israël een kind weer, had ik am leef, en roept mijn zin uit Egypte ruut. Dit reed meestens van dat volk Israël. Dat reed van een zeer dichte verwantschaft. God zegt Israël als een nation is mijn zin. En ik neem am uit Egypte. Ik neem am niet wils deze een goede volk weer. En mij deinde, die deinde mij dan niet, die weer. En auf Gods dienst. Dat wie nicht, dat ze zo fähig wäre. Die houden nisch zo wat, ze wäre schloven. Ik neem den uit Egypte, wils ik aan leef houd. Vriend, dat is waarom God ons nu raden deed. Leef is eindelijk nicht de grond voor de raden, dat is over den drief voor de raden, zeg maar. God houd deze welt zo leef, dat hij zijn eens gezien jeef. Dat is interessant dat Matthäus dit en Hosea brukt, en dat dat aanwende aan den toeval dat Jozef en Marie dat kind Jezus nemen moesten en naar Egypte vlichten wegen Herodes. En dan later roept God den terug als Herodes gestorven weer. Dat meent ook dat Jezus met de Judenation verbonden weer. Als hij in deze wereld ramwankt, kan de mensen aan als een Jood, een Israëliet. God deed hem in Egypte beschutzen, aber bracht hem terug naar dat land, waar hij voor de wereld ihre zin gestorven wordt en deed. Nu kan irgendwer, irgendwo, hem aannemen als heiland. Brukst dich in Jude zinnen, irgendwer,
En dat meent dan ook die, mijn vriend. Hast u hem aangenomen? Mijn vriend, wanneer niet, dan doe dat nu. Bitte, God is zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschvisatum Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

0: maar 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary.

0: De klok is 8 met 30 minuten.
1: Een zeer schone goeden avond aan alle die geluifde mensagero vriend, dankzij een moment voor het tobie zijn hier bij Rusland, Ricardo Andro, en ik wil je in de nächste tijd den plaatje nu recht de dienst brengen. Hij brengt hier de nationale nieuwsrechten. De Hohenlarsch de wacht voor meer als 5% wasse van de peruwische producten. Dat Hohenlarsch unternehmen en Peruwe als zeer optimistisch. Zo kijkt door op dat de verkoop van in diesem jaar al meer als 5% wasse kan. Een wichtiger grond dafür is de stabiele Wirtschaft. In dat grote vertrouwen van de producenten. Buitendien zeiden de vertreters van handel dat paraguayse producten immer beleefder worden. Immer meer mensen kopen pro vista uit een ander land. Dat steigt dat nationale industrie, schaf, arbeidsstede en universiteiten Wirtschaft. Ook im Einkaufszentrum werden ze in toekomst meer producten uit Peruwe aanbieden. De ondernemer de hopen dat ze deze positieve zaak in de komende maanden verabbrengen kunnen, zowel ook de handel ook als de heimische producten wieder wassen kunnen. Een internationale treffen viert de toepening van de bi-oceanische bereik. Vertreter uit Paraguay, Brazilië, Chile treffen zich in Chaco om de verbinding van de bed enja van de nieuwe bi-oceanische brug te vieren, burgemeester, ondernemer en wiedere mana nomen aan de treffen deel. Eindelijk zal ook president Santiago Peña aan de officiële vier deelnemen. Wen dat slechte waren, kon zijn plan jedoch niet doorhand vliegen, doorwens wordt het officiële vast afgezegd. Trotzdem bezichtigen de bezitter de brug en vieren gemeinsam deze wichtige moment. Een priester uit de Brazilianische stad Porto Martinho zien de brug. De deelnemer hielden de vlag van Paraguay, Brazilië en Chile hoog als teken van toparbeid tussen de drie landen. De bi-oceanische corridor zal den Atlantischen en Pazifischen Ozean miteinander topbinden en den handel in Südamerika erleichtern. Nur den Abschluss van de laatste arbeid zal de brug om 1 September opgemerkt worden. Zo geldt dat als eines van de wichtigste Infrastrukturprojekte van de Region. Een kostenlose Bürgerservice-Aktion im Stadt Santa Ana. De Staatsverwaltung van Asunción organisiert in diesem Sinne een Bürgerservice-Aktion im Stadt Santa Ana. De Veranstaltung fängt klacks 7 zum Mars an. En biedt de inwoner vele kostenlose dienstleistungen aan. De bezitter kan onder andere medizinische onderzoeken, ook spritzen, beroedingen, hulp bij verschillende zaken, zoals ook weer sociale, communale dienstleistungen in Anspruch te nemen. Dat ziel is, wichtige aangeboden direct in de stad te brengen en de mensen den toegang

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Geluid af voor de hemel, van ganzem harten, wel wie immer waren, die in een grauten Helden noemen, abheven en die rühmen. Wir wollen die danken, dat du ons lijf hast. Wir weten, dat du vor ons die Sehen Hand gegeven hast, om ons te wiesen, dat du ons werkelijk leiden lässt. En wir danken diese von harten, dat wir dit erkennen dürfen durch dein Wort. En wir beten, dat du ons helpen musst, dat wir ook werdig für diese lijf leven möchten. En geef ons ook van der waar dat woord, en schenk du ons ook een opnet hart, dat we aan deze lijf die du ons kunt doen hast, blijven mochten en die door hen verheerlijken.

0: De klok is 11.
1: De Heerschopningsbeurtschaf met Walter Niepelt.
2: Hast u al mijn Jezus gezien? Mijn broeder, mijn zuster, mijn vriend? Hoe bewoeieren we die mijn Jezus zijn willen? Johannes kan je Jezus. Hij wil 3 jaar met hem toop. Daar is Judea, Galilea, Samarien gegaan. Hij wil ganz dicht bij Jezus gewezen. Als hij om Krieg weer. Hij wil ook door als Jezus van de doodje opstond. En Johannes kan Jezus ferm dood. En kan Jezus ook als hij van de doodje opgestoord weer. Aber aus Johannes in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 12, der Stamm hiert, hiert dort Jesus tam redet, dass Jesus sagt, eitzi dei, der Anfang dort ein, eitzi dei Allmacht, ja. Dann dreht er sich um und er will Jesus einfach sein. Er hat dort große Verlangen, um zu sein, dass Moses Gott sein will. En Jezus gaf hem een gelegenheid. En hij zag Jezus ganz anders als hij hem kan. Hij kan Jezus als mens. Op de zeeën. Hij kan Jezus ook met de charpe dat Jezus opgestoen werd. Die ganz al veranderd werd. Maar nu kon hij Jezus zijn dat Jezus vandaag in hemel is. En een heerlijkheid bij Vader. En dort wird bloß sehr, sehr maßtig in Graut und Stort. Dort wird sehr, sehr graut. So graut, dass Johannes einfach handvoll aus dood. So verfiert er sich von der Herrlichkeit Gottes. Herr, verzeih uns, dass wir folgen, die so clean sein. En dort wordt ons leven in deze wereld zo groot zijn. En de troubles in deze wereld ook zo groot zijn. En die zijn wie ze van de wiet afpast. Herr, traag ons zo nu die. En maak onze ogen op dat wie zijn het jene wo groot en heerlijk du best. Dat bidden we in die noemen. Amen. Wat im nächsten Mal. Met Hoffnungsbotschaft.
1: Dit is een productie van Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top mocht bij de nummer Jezus groot schrijven over Paraguay en de wereld. Contacteer ons via info@jesusresponde.com.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check dan het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 206. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je dat programma 206. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, Gods woord uit te stralen. Mocht Gott die richtig sehnen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheiden we ons vandaag van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een wieder programma door de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je ergens vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de ergens een ander van onze zendingen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens aan mijn weg waren hieren.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en de bruid van het leven van jou is uit Lukas 7 vers 12, hoe dat zegt. Als ze noden om staatspoed zijn, droegen ze rood een duiden ruut. Die wie zijn moeder er eindje zijn en zij wie een weetvrouw. De nomen 9 meint stroom. Entschieden wordt de stad doorwein den nomen getreien hebben, wil de jend rondom zo stroom leidt. Ober in deze strome stad 9 wie de dood naar je komen. De dood wie naar je komen en houdt zich doorwein genomen. De dood houdt door een jonge man genomen. Als eens je zien wie hij er hoopning en vrijheid voor de toekomst en ook die nu voor haar zorgen deed. Hij wie een weetvrouw er eens je zien. Deze wie het zendt een uitdruk van zo'n zeer grote treur. Een zin hem dood afgeven is zeer treurig, maar voor haar als weetvrouw wird het bijzonder schwer. De Bibel zegt ons dat in Deutschland alleen sterven ieder jaar meest 1 miljoen mensen. Dat meint dat door ieder dag meest 3000 mensen sterven. Dat zijn nog even 100 mensen de stund en zo bij 3 mensen alle 2 minuten. Dat meint dat in die tijd wat die dat neemt dit blad lezen of deze aandacht hören, zijn alleen in Deutschland al tussen 6 en 10 mensen gestorven. Denk aan hoeveel tronen in deze korte tijd geheeld zijn worden en hoeveel truie mensen ervoor hebben. Wanneer Jezus op haar afwiest, dan verliest de dood zijn betternis en zijn stachel. Ik heb al veelmaal bezien zijn hem gestonen die dood is krank weer en door een kracht die sterker als de dood is, gemoord heb. Ik heb gezien in wo de haar de vorcht voor den dood weggenomen heeft. Dat is werkelijk zo. Dat wann du sein kost, Christus es mein Leben und sterven es für mich gewinnen, dann hat der Tod wirklich seinen Stachel verloren. Dann ist das nicht ein Todesfall, aber so ein Fall, wo wir leben offen. Der körperliche Tod ist dann nicht mehr so ein Grüll gefühlt. Wann Jesus dein Heiland ist, dann ist der Tod bloß der Eingang zu nicht leben. Was viel trüger ist als der körperliche Tod, als de dood van de ziel. Dat is de toestand waarin wie mensen ons alle vingen. De Bibel zegt dat wie alle in onze zinden dood zijn en doordurch van God getraind. Ons is de geschicht van Adam en Eva in Garden Eden bekend. In die moment, wo zij zinden deiden, waren zij van God getraind en ohne God. Dat is wat wie van aan metgeorven hebben. Al die in deze wereld geboren worden, zijn in zin geboren. Wie blijven in deze toestand ohne God, maar wie is Jezus treffen, zoals de jonge man van Nijn deed. Jezus heeft leven. Jezus is leven. Hast du dit leven? Wanneer du dit leven hast, dan weetst du ook dat du dat niet einmal gehad hast. Dan weetst du dat du te einer tijd in deine zinden dood wirst. De Apostel Johannes schrift zo dit. Wie weten dat wie vom dood zum leven gekomen zijn? Johannes wird te Ansicht gekommen, dat hij te eine Tijd in seine Sünden dood gewaast wird, en dat hij nu der Jezus leven had. Nu wist hij, dat ohne Jezus leven verhaupt kein leven wird. Bist du al vom dood num leven gekommen?

Psalm 42. Hopening in de grote nood. Een psalm van Korach zijn gezins ver te zingen. Zo als een rij een verlangen naar frisch het water haft, zo haft mijn ziel een verlangen naar die, o God. Mijn ziel darst naar God, naar dem levenden God. Wanneer wou ik bij door komen, dat ik voor God stonen kan? Mijn tronen zijn dag en nacht mijn eten gewaast, en de mensen zeien den dag over, wo is dien God? Wanneer ik mijn hoort en mij zelfs uitschat, denk ik daaraan, wie vrouwen dankend ik verabjink, met vele andere top, in Gotteshuis, heilige dag te vieren. Waarom best zo bedreigd, o mijn ziel? Waarom zo onruig in mij? Verloot die op God, wil ik waarom nog danken, mijn heiland en mijn God. Mijn ziel in mij is doorgedreigd. Daarwein denk ik nog aan die van dan als we am Jordan waren, aan den Jürgen Hermon, op den kleinen Boeg. Zo als dat geruisch van de waterfallen over mij schijmen, zo komen die taubende walen nu over mij. De Heer heeft versproken over dag met zijn truhoortje lijf aan mij te zijn. En de nacht zingen bid ik te aan, de God van de mijn leven schijmt. Ik zei te God, mijn sicheren Steingrund. Waarom hast du mij vergeten? Waarom moet ik treurig raamgoenen, waar mijn vriend mij aan het rijtjen? Wat mijn vriend mij thuisaten, is zo als waar mij de knokkels im Charpa gebroken worden. Den dag Eva zeien ze, wo is din God? Waarom bist du so bedreigd, o mijn ziel? En waarom zo onruig in mij? Verloot die op God, wil's echt waarom nog danken, mijn heiland en mijn God.

Psalm 43. Korach en Jazeens geven aan je recht. God, du doe mij rechten en ver dat onheilige volk recht voor je, en raad mij van de ongerechte mensen, die mij verleiden willen. Du beste God, naar wem ik mij tja. Waarom hast du mij verstaat? Waarom laatst du mij zo doelgedrekt zijn, wat mijn vriend mij drängt? Schijk dein licht en dine waarheid. Lot dei mi no dinen heiligen Burg ziehen, no din Tempel bringen. Dann wo ich no Gott sin Altar kunnen, no den Gott, der mi frau macht. Da wo ich am mit Harpenspiel ehren. Meine Seil, woran beste so doll geschlagen, und woran beste so anruhig in mi. Verlot die ab Gott, wills ich wo am noch danken, dat hei mi Gott in Heiland is.

Jezus aan. Blijft ver am stonen en vroegtjunt, waarom hangt hij daar? Vroegtjunt wat je de antwoord vind je. En de antwoord is, daar erlijst hij mij van de obrigheid van de macht van diesteren. En daar erlijst hij mij van de gewalt van dievel. Hier wordt ik van de macht van diesteren losgekocht, damit ik een vrije kind Gottes worden kan. Hier brauche je nu niet meer van dievel jorgeloten, sondern der we, wenn je nom tritschetje zaaien, dem dievel zijn je macht erst door te eng. Jezus is stortja, en des je tritschetje haft mij losgekocht einem vrijen kind Gottes. Ik weet, wanneer man van God redt, dan wordt manche mensen dat onmakkelijk. Maar waarom? Kijk mal, wie zijn je alle in de loog van verlorenen zeen, van dem de Bibel bericht? Die weer van thuis van voren was gegonnen. En als je dan weet al van thuis weer, wordt hij zeer aanleidelijk. En die weer al jaren in huis van voren treden gegonnen, wanneer hij zich dat gewoogd had. Maar waarom? Wil er zoveel tussen am en dem voren weer? En zo heeft dat ook veel mensen, die bejenen God niet, wil ze am grond in ihre bezicht denken, du hast so viel zwischen Gott und mir, dort wie nicht taub je hiere. Und du haben sie auch völlig rascht. Sie stunden natürlich unter der Herrschaft vom Diesteren und haben keine Gemeinschaft mit Gott. Jo, aber wat mein je wohl? Wenn Jesus uns raden will, von diesem Diesteren, von der Obrigkeit von der Diesternis, in uns zu den Kindern Gottes machen will, dann will er auch dort weishofen, wo zwischen Gott und uns ist. En dat heeft hij al om triets gedaan, nu der wie bij am verjeving van de schuld vinden. Des je triets de heiland verjeft ons onze zind. Dat heeft Paulus ook al zo gezegd, God heeft ons geraad van de obrigheid van de diesternis en verzaad ons en dat recht van zijn leven zijn. Van natuur uit waar we van dievel gedreven, Jezus oba, de zin Gottes raad ons, indem hij ons de schuld verzeiht. En dort, meine Freunde, heeft Gott ons onze Tietje gegeven, dat wij de Erlösung in Jesus annehmen.

Nach wat gans wist je het mocht het jun zeien, van dem die tiet haft. Wie zend je joog de lied, zolang als wie onja de haarschaft van dievel zend. Oba et weit van einem die haft tiet. En dat is Jezus, de Heiland, die opgestoene is. Manche vroeg is de klage vielleicht, mijn man haft ook niet tiet voor mij. En de manna klage, mijn vrouw haft niet tiet voor mij. De oudere klage, de tjenja hebben oba ook niet tiet voor ons. En de tjenja klage, de oudere hebben niet tiet voor ons. Oba horst mal, Jezus haft tiet. En die haft tiet voor mij en die haft tiet voor jund. En dat is mij wat er ganz nieuw geworden. Ik had een laatste week een paar schwierige problemen, die ik niet te lezen wist. Ik was zo bedreigd dat mijn vrouw dan zei, du bist nicht meer te lieden. Aber ik kon dat ook verstaan, na wat het rood om je zegt. En dan nog ging ik dan een woord nennen. En als het dan is ganz stil om mij weer, dan heb ik met Jezus gered. En dan zei ik te hem, Herr Jezus, ik moet die mol dat de ganze missa je loog erklären, en dat je het steekt. Ik zei hem alles, en hij nam zich tijd, dat ik alles met het kleinste hem erklären kon. En hij dacht, ik ben nog maar groots en wouden aan je gonen, en alweer 2 stunden om. En dan sloeg ik mijn nieuwe testament op, en door wie jeder woord zo als een antwoord van God voor mij persoonlijk. En hij ging waar dat ganz vrouw naar huis. En ik had een ganz nieuwe entdeckung gemaakt. Jezus haft voor mij tijd. Dat heeft een wonderbare geschicht am Nieuwe Testament. En daar zegt een blinde prager aan een gas. Van tijd tot tijd dan strijdt er een grote houtlepel uit, van wer voorbijkomt. En dan zegt er, geeft mij toch bitte een beetje geld. En op eenmaal komt er een ganz grote groep van mensen voorbij. En de blinde denkt, nou nu wordt het een dood. Is hier ernst een militairabmarsch? Oder wat zal dit? En schließlich vraagt er, wat is denn los? En daar schreef er mal ook al een toe, Jezus jeet daar voorbij. En daar horst de splinja op. Van Jezus had hij al geheerd. Jo, hij leeft dat Jezus de Zoon Gottes is. En dan fangt er aan te schreeuwen, Jezus, du Zoon Gottes, help me. Jezus, du Zoon Gottes, erbarm die aan mij. En de mensen rondom, die waren nerveus en zeiden, nu, sie mal stellen, schrie je niet zo. Hörst du nicht? Jezus redt ook krijgt de andere mensen. Doch de blinja, die roept wieder, Jezus, du Zoon Gottes, erbarm die aan mij. En hij wordt immer luider en immer luider. En de mensen rondom, die waren al nerveus en wuttig en drijven aan, wie waren die verprielen, nu sie mal endlich stel. En wanneer is veel mensen zo reden, dan kon die Sache ook gefährlich worden. Aber de blinja laat zich niet bremsen. Jezus, du Zoon Gottes, erbarm die aan mij. Also, wann hij mij gevraagd had, dan had ik hem erklärt, check mal. Du moetst dat verstaan, Jezus is nu op een weg naar Golgatha. En daar wordt hij voor de ganze wereld gestorven. De wereld jetzt te grond aan ihre Schuld. Jezus wil de Schuld vroeg lezen. Indem hij de Schuld van de ganze wereld op zich neemt, dat hij vrede met God maken kan. En dan wordt hij opstaan. In den Tod besiehe. Dort sind ganz wichtige Dinge. Da kannst du nu nicht dazwischen kommen. Aber de Blinja, de schreit uit Liebeskräfte. Jesus, du Zoon Gottes, erbarm die an mij. En dan kommt ein von den schönsten wieder uit dem Nieuwen Testament. En Jesus bleef stone. Ach, Herr Jesus, mocht ik dan sagen, wann ik ne dringende Sitzung had, dan kon ik mich nicht abhüllen lassen von irgendwem. Jezus aber stond stil. In einer Bibel sagt er dann, Jezus bleef stone en seht de mensche, bringt mal den Blinden her. Jezus, der die Probleme von der Welt leist, haft tiet ook voor diesen Blinden prager. En so viel wird es am ook zo'n mensch. En so viel wird sind die am ook. Glaub je, dort in der ganzen Welt noch jemand is, dem die so viel wird sind? En daarvoor heb je geen tijd. De dievel moet je zei je dom gemaakt hebben, dat je leven dat je voor Jezus geen tijd hebben. Ik heb mal een ganz interessante en schöne geschichte gehad. Een schep wie am Oenagone. En de schep steine ran, dat je jein en schreef, ola ne bovengone, dat schep jet Oenag. En hij kwam ook in het tjeet voorbij.
En dan zit hij dem koch, steht ganz ruhig en brood zijn hondje. En dan zegt de koch, het moet mijn Pflicht doen en brood wieder zijn hondje. En die is aber ook met zijn hondje top ongegaan. En zo komen we de mensen van vandaag weer. Jezus is nu niet in de mode. Interesseert me niet. Ik heb geen tijd. Ook niet voor hem. En zo gaat dat met de ganze wereld en de halen. Ik meen, dat wichtigste zal wie te eerst doen. En wanneer God al een radung geschaffen heeft, dan is dat het wichtigste dat wie deze radung voor ons persoonlijk aannemen. En ik mocht, sie stonden nu voor Jezus om Kreuz. En sie konden nu zeggen, zoals dat de Leiderdichter zegt.

0: De klok is twee.
1: Nu hier weer een gezicht, dat die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: Een brief van Utum Grove. Jaft het sound, dat er kan een brief van Utum Grove komen, oder merken lees ik dat maar dieplich. En deze gezicht heb ik van een man, die taalt dat zo van hij een brief heeft gekregen van Utum Grove. De tags to deze geschicht empfing wie en de lauter saß verschneien. Lasset ons aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. In England, door essen staut dich al meer, oder veel scheep komen en waag voren. En door aan dezelfde stad, door is ook een grote zandijver. Waar het zand zeer schijn is. Waar er veel mensen even daar van het warme tijd is komen zetten. En zonne zich. Even uitkingen, zijn door zeer veel te spelen door een zand. Dan zo ovens, dan kent de vloedend ebbe, of de walen, die komen dan triggen aan, dan moeten de mensen riemen, dan moeten ze er waag. De nächste Mai, dan is dat water waar er gevallen, dan is dat zand waar er rein en glad gespeeld, en dan kennen ze er waar er den dag boven spelen. Er zijn nu mensen, vielleicht wat er zuhörigen, wat er noodloos zijn, predigers, zinderscholierers, oder ook ouderen. Die er vielleicht so denken, dat langt nicht, wat ik doe, meine Arbeit is vernuscht. Wurde nog länger door met kloren, wurde mich abgeben, schmieden dat alle zu sie, dan du es jedoch keine Frucht. So doch eine Früh in England, in dieser Stadt, wo wir uns von reden. Die Früh, die vertalt, op een Versammlung, wo de Prediger einladen deed, wenn jemand wat besonders beleefd had, of die mocht dat vertalen voor de andere Zuhörer. Dan staat deze Mädeljoor je früh op en zegt: Ik zie een Sonntagsschullehrer, al voor jaren je was in onze Kerk. Ik woon hier in deze Stad en ik had een ablegen. Voor de arme kinder wat door immer nu die dat zand even komen en door zetten. De zonne en de warme deel, want er niet schoon wie en zo. Dan werden die door dag voor dag zo veel. En de leidt het zo van dat de kleine arme lamaatjes werden. Wat geen hoort houden. Mij jammer dat even die mensen. Ik wist aber niet wat ik doen zou. Wie keiner wat mij door te handstalt oder wat. Ik hou dat bloos op m'n hart, dat ik ze mocht helpen. Dan kom ik dat eenmaal aan, wie zeg nog een beetje moller zie. Wurde mich eenmaal door hand gonen. Dan noem ik mijn gestaal met, en ging door hand. Staal dat door op en funk bloos aan te molen. Dat die niet lang, dat werden dat meerdere kinger und an, die kikten Phoenicia. En vroegen wat ik deed, en ik zei dat ik mol een beeld. Dan willen ze weten wat het voor een beeld weer. Ik zei, ik wil je een tot zeggen, want het is voor dich is. Die zaten zich door dol, dat die niet langer werden door nog meer, ook nog meer. Wat 20, ook wat 30. Maar is voorts. Die zaten door en checkten. Dus die houden zes nog te doen. Dan als ik met dat beeld voor dich weer, dan vroeg ik aan of ze wisten wat dat meint. En ze wisten je dan niet, dan zei ik aan dat weer vanuit de Bibel, uit de biblische geschicht, door nog weer dat beeld aan je mond. En dan geef ik aan papieren, dan kunnen ze dat normaal voor zichzelf. En zo probeer ik aan dan een klein beetje wat te leren uit de Bibel. Aber ich sage mit einmal, wenn das ist immer wieder, dann schmeiße sie die Papierkissen im Wind, der Wind wird mit weich. En dan laat het alle weer vallen. Ik dacht, ik had wat je doen. Dat zullen ze mij rekenen. Dan wordt me de mout alle. Dan geef ik me de tijd op. Als ik dat een paar maanden had je doen, dan blijf ik door waag. Mij direct dat een beetje het hoort overdacht dat weer werkbootje waren. En dan had ik ervan vergeten. Met eenmaal, een paar maanden nog her, is er een man bij ons om huis voor de deur. En die vraagt mij niet om namen of niet. Die zegt bloot, kanst u dit papier? Die hadden zo'n kleine deel het papier. En mij weer een beetje angst voor die man. Ik wil hem alleen thuis. En die kijkt zo stier en zo graal, zo bedrekt. Ik zei, wat heb ik met dat papier te doen? Wat jij mij dat aan? Dan zegt die man, ik moet weten. Of du dit papier bekommt met best oder nicht, oder wo dat her is. Na, dan check ik doe een beetje nap, en dan zei ik, dat is een hartje gemalt. En dat inge dat hartje, dat zijn nog zeer bloos wat weer te lezen. En daar zei ik dat, Jeff, dien hartje nou Jezus. Op Engels, give your heart to Jesus. Nou ja, ik zei, ik geloof me laat dit bekend. Dan zei ik de man, want ik geloof dat die dat bekend is. Dan zei ik me, waarom die dat bekend is. Dan vertel ik hem, dit wat ik rood gezegd heb. Dat ik door wie dat zand even met de kinge en me zo'n woord had gedreven. En me lijkt dit nou een van de papieren. Dan zei ik de man, kost u die bezinnen van een van de kinger? Nee, zei ze, dat moet ik niet kennen. Wils. De noem is dat ik kengel opschrijven. En dat waren de meest alle dag frische kinger. En een die kengen eenmaal of tweemaal en dan waren die niet meer. Dan zei ik de man, ik zie een man wat er nog eenmaal op een schep gearbeid. Dat is niet een grote schep. Aber das ist ein Frachtschiff, das vier Fracht von England nach Irland meistens. Und das ist nicht so sehr weit. Aber ich sage gewöhnlich von zwei Werken, was einen Monat von Hüsen eint. Denn ich sehe kein gewöhnlicher Mensch. Ich sehe sehr ruch. Sehr ruchlos habe ich gelebt, sehr gelegt tau. So schlacht aus dem Maillet. Ich habe meine Früh hier in dieser Stadt wohnen und wir haben ein Kind. Dat weer al vier auto zegt dit laatste zaag. En ik weer de zeer goed. Dat traf ik zo ver, dat ik meest ohne geld naar huis kwam. Ik had mijn loon te anderen verschwendet. Dat ging me dan zeer slecht naar huis komen. Maar dat kind weer me zeer lastig en vrouw doorweer. Die kijkt niet naar dat geld, die kijkt naar mij. Hoorde weer me zo goed. Nu kom ik eenmaal naar huis, dan kent hij over niet meer aan jagen. Hij kent mijn vrouw met betriebnis en zegt mij dat ons kind is niet meer hier, die is gestorven. Ober hier, hoe kent dat? Waarom weet ik dat niet? Ik vond die niet, ik kon die niet weiterlaten. Du wirst wo op een meer, een schep, wie wist er niet wo? De tijd raande af en ik moest dat kind bloos begroven laten. We hebben begrafenis gehad. Ze kon mij zeggen, dat kind weer krank geworden. Ze hadden dokters geroept, maar die hadden dat niet kon houden, niet raden. Nu kon ze mij bloos naar het graf wezen en zeggen, hier is ons kind begroven. Oh, wat schwor wie dat voor mijn hoort, dat ik niet eenmaal van dat kind had kon afscheid nemen. Dan lag mij al mijn laad aan het leven, wat ik had gehad, zo op mijn hoofd, dat ik dat niet beter had gemerkt met dat kind. Ik moest op een bootwater te arbeiten, en dan ga ik terug naar mijn schep, en dat schep wordt ook boot los met een lood vracht. En während we op een meer zijn, Die moesten immer antuschen met het schepperijen waschen om de ovens of de nacht. Want de meeste van de arbeiders slijpen. De stier maande weer bij zijn stier. En mij weer dat uitgestald, ik wil het bovenste dek reinwaschen. Dan het weer ziemlich schmutzig geworden van de vracht uploaden. En wie houden dat zeer einfach met een strang, gelijk wie een armer rauf, en dan holen wie ons een armer water nap, en daarmee wascht wie dan alles rein. Nu zijn ik over deze oven zo bedreigd, over mij in te schlagen. Mijn zindenleven hangt mij zo schwer op, en daarna dat ik dat kind niet meer doorhoud. Ik wist mij keinen rood. Nu hol ik den armer water op, en dan check ik door de nana wat me dit. Er schwamt een papier boven. Ik neem dat papier en leid dat er op een steht, wo dat warmen deed, en leid dat een beetje drehen. En check er nou, en dan is dat dit papier, wat du hier nu hast. Dat is dat hart gebogen. En ik wist niet, wat dat te bedienen had. En dan zei ik, de weer door unja, jef dien hart je, nur dem Herrn Jesus. Oh, dat schlug mij zo. Wer hat dat zu mir gesagt? Wer kreut mij dat zu an en wo muss dat? Zo'n mensch was echt, die weet je doch nicht, wo je dat macht. Da wordt mij angst en bang. Ik kijk nog dollar nu dat bildje. Met einmal zei ik daar boven, dat de nomen Dorothy, 11 jaar oud. En dat wie de nomen van ons kind. En die wie 11 jaar oud. Dan dacht ik zo, is hier een brief uit een graf, hier komen van mijn kind naar mij, wat mij zegt, wat ik zal doen. Hoe heb ik gebeten, dat de Heer mij mocht wezen wat ik zal doen. Ik kon aber niet stilstaan, ik moest de arbeid verrichten. En als dat allemaal ladig werd, dan lood ik de wader erop en schaap nog een in mijn hecht. Dan is de wader een papier boven. Ach, wat is dat, opa? Wat meint dit? Ik kijk daarin op, dreh dat ook, en zei, waar dat door, es waar dat Dorothy, 11 jaar oud, die nomen. Opa, op dit beeld, dat is niet een hart geboven, dat zijn 2 weer. Een schmaler waag in een hecht, en een breder waag erop. Oh, dan wist ik niet wat dit nu zal. Te bedienen haan. En ik had al zo gebeten dat de Heer mij mocht wezen waar ik Jezus mocht mijn hart schenken. Nu kijk ik daarna op en dan zag ik dat hier op dit unge dat beeldje bij de waag. Ik ben der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand komt zum Vater denn durch mich. Dan grabbel ik, wat kan dit meinen? Met engel kwam mij dat zo aan, dit is je de antwoord te mijn gebed. Ik wist niet waar ik Jezus mijn hart zou geven. Maar hij zegt hier, ik ben de waag. Ik ben de waarheid en ik zie dat leven. En keiner kent nog verder als derg mij. En wanneer ik nog God wil, dan moest ik derg Jezus en dat weer de waag. Oh, dan wordt mij dat door kloor. Als mij dat licht opging, dan val ik op knieën en roep God aan en dank dan voor dat wat er voor mij had gedaan. Mijn zenden bekend ik aan en dan val de schuld waag. Hoe keiner kon zich denken, wo vrouw en wo rein ik mij dan feilde. Dan moest ik je dan schaufen, dat even je pot van de nacht, maar dat weer zo leicht nu nodig. Ik weer zo vrouw. Ik dacht einfach, ik had een brief van mijn kind, van uit een graf. Dat had mij den waag gewezen om hemel, om heiland. Als ik dan in strik weer war, dan heb ik proef te forschen, als irgendwer wist, wo deze papieren her wären. Keiner wist. Maar schließlich, da wären einige Menschen, die seden, da houden morgen früh, wie dat Sound einfach met Tjenger wat ferie had. En nu schließlich weiß mir einer nur die, en da wär in zijn ik hier. Ik wil zijn, of du de früh bist. Nach hier te mol, sagt de früh, jo, dat is zo. Deze beide Geschichten zijn mir sehr klar, die heb ik beide Kinder durchgeleerd. bed met die papieren aanleggen, normale loten. Hoewel ik met beschämtnis zei, ik dacht dat halt nicht. En dan hier ik met die arbeid ab. Oh, beschwor es me dat nu. Want door aan denken, dat du nu best zum Glauben gekommen en dien kind ook. En dat kind is lelijk gestorven en ik heb dat verzien. Ik heb abgeheerd. Oh, sag ich diese Frühlo an die Kirche zu der Versammlung, wo sie das vertagt. Mocht ihr über Mautfoten, liebe Geschwister, weil wir daran denken, dass wir nicht wollen für jeden, was des Tags sagt, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne aufhören. Dort wünsche ich uns alle, die wir zuhören, weil wir nicht meid worden, auch noch selbst das Programm immer anstarben, dann die Zeit kennt, dann wo wir ernten ohne abhören. Diese Früchte können bloß eine kleine Frucht sein. Und dann wird es so am Weg, dass er das andere versinkt hat. Da können vielleicht Fehlfrucht sein in der Ewigkeit, fair, wann sie wir trüge geblieben und staunhaft. Das ist eine Warnung für uns andere, dass wir selber nicht notloten, aber immer ein Abchecken nur Jesus Christus, der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Weil wir uns an dem Worten holen, da wo wir nicht abgeben und da Worte zieht kommen, da wo wir ernten, ohne abhören. Amen.

die een ambt opneemt, oder dem voor hem gerecht gebracht wordt, dan moet hij zijn hand op de Bibel leien en schweren, dat hij de waarheid, de ganse waarheid, en niet buiten de waarheid zijn wordt. En wat interessant en schoot is dat volken is dat dan bewezen worden nog her, dat ze bloos gelogen hebben. Ze dachten schijnt zo dat wanneer ze er hand op de Bibel leiden, en dan versproken met een eed dat ze de waarheid zeiden worden, dat ze dan geleven worden wat ze zeiden, wanneer ze ook lugen daarbij. Maar daar is wat dat nog slimmer is als mij zo, en dat is dat wanneer in een erwekkingsverzameling mensen naar voren komen en daar op knieën en verspreken maken tot de Heer God dat ze aan nog vallen worden en dan gans van dat verspreken vergeten en poort ook laten. God zegt in zijn woord dat am zo'n zeer schlecht gefällt. Hij zegt dat es beter nicht wordt verspreken, als wordt verspreken en dat oben ich houle. Hij zegt hij heeft geen gevallen aan Nore. Hij nannt zo'n Nore, die wordt verspreken en dat dan nicht houle. Zo'n brengt met de tijd gerecht. Nu de vijfde vers. De Samaria inwoners zullen zich verchten wegen de Chalve en Bet-Aven, dan dat falsch wordt door even treuren, en de priester die zich vrede door even, wegen de heerlijkheid, worden treuren, wils dat is verschwongen. Bet-Aven is eindelijk een spotnummer voor Bet-El. Wils een goldenen kalf en Bet-El weer, en dat andere en Samaria, werden die afgunstig ene even dem andere, wegen wer dat geraadste kalf had, met dat meeste geld. Dat weer zo als nu ook in veel steden is. Mensen zijn afgunstig. Wanneer een nobe een geraadret voortig heeft als hij heeft, dan moet hij een geraadret kopen als hij nobe heeft. En dan moet een geraadret een strammet huis hebben als hij nobe, en zo jij dat haan en trig. En Israël proeft een groep meer of godsdienst te drijven als de andere. Hij redt ook ervan dat de priester zich vrede over de heerlijkheid over God zegt, dat de heerlijkheid wordt verschwingen. Die wordt niet te vingen zijn. En wat wordt met die jette zaken passeren? Desaster vars. En dat wordt ook weggedroogd worden naar Assyrië. Nu go voor de 20 jaren. Ephraim wordt schon trien en Israël zal zich schemen wegen zijn eigen rood. Anders gezegd, er rood wordt te nust komen. Nicht bloß dort, die goldene Chalva, die sie in Bethel in Samaria hadden, wurde weggenomen worden, nachdem Assyrien König aus Gov verarm. Dort wurden eine gute Gov sein von dem König. Jo, da wir viel Geld in die Chalva. In der siebende Vers. Samaria ist aufgeschnitten. König ist so aus Schum ab dem Wotar. Gott mag dat nu war der Chlor. Dat hij dem Chenich en Israël to een eng brengen wordt. Wordt afgesneden zijn. Die wordt nust weer zijn in den dag. Die Chenichliche linie wordt afgesneden zijn. Dat wordt alles te nust gemaakt worden. Achter vers. Die hoge steden en Aben, die Israël er zijn weer, wordt vernicht worden. Die darne en distelen worden op ere altoren abwassen. En zij worden tot de boy zaaien, dood ons bedijken, en tot de lege boy, dood op ons vallen. Jo, je recht wie op een weg, en dat wordt slim zijn. Zoals wie aan je dit ha, die deden niet bloos de goldene chalwe aanbeden, die hadden allerhand verjetten op hoge steden, die ze aanbeden deden. En zij worden de boy vragen, dat die aan bedijken zullen. Dat namelijk het kamp waar de fair en dat openbaringsboek en de grote triepsaltiet, dat mensen worden prachtig dat de boy aan bedijken zelen van de Heer zijn raag.

Nu de negende vers. O Israël, du hast gezindigd van de Gibeah door, de Trich en Gibeah, jegen de kingen van godlosigheid, deed aan nicht en hole. Want behole hast dit is dan als Jezua beter deed, en de zon en de moon stilstonden. Endlich wordt Jezua wol wie nicht meer het, wilst dat als door je weinig zeggen heet en de amjeen, wat hij wil hebben wie meer licht. Hij wil haar dat dat langer zal dag blijven. En God deed hem door zegenen. En in de nemelijke steed waar hij aan dan zegenen deed, wordt hij aan nu rechter. Tiende en elfde vers. Dat is mijn verlangen dat ik aan stroven zal. En dat volk wordt jegen aan verzameld zijn, wanneer die zich worden en de twee voren bebingen. En Ephraim is een jonge koe die aangeleerd is, en er gaat het schijn den karren uit te klunje, maar ik wou er schijn genek voorbij gaan. Ik wou Ephraim rieden maken. Juda wordt pleegen, en Jacob wordt zijn klieters opbreken. Want behoorlijk haast Paulus brug dit, hij deed dat aan predjes aanwenden, dat een arbeider als zijn loon werd. Hij zei dat die tjoeke mensen zullen niet nachlässig zijn er predjes te betalen, wanneer in Gottes feitje predje is, en God zijn woord studeert en predigt. Wil ze gewoon de vormen laten zien als van dat je treed eten. Dat wie een poort van dat Moses je zat. En hij zegt dat hij er schijnt het je nek, wordt voorbijgone. Waarom? Wil ze een jonge koe weer de egel van de Heer wegwandert. Die jink egel trigon. Hij zegt dat er dat schijnt jink den korn uitklunje, en dat weer wilst door een goede arend wie je waast. Ober dat volk jink dat niet schijn rutgone, en de eed pleeg en de klieters opbreken. Ober God zei dat hij aan nu dat schekken wordt, dat aan niet schijn jink te doen, en dat ze niet doen willen. Twaalfde vers. Doet to junt zelfs en je rechtigheid zeien, doet een erborme arendte, doet jun brok breken, dan dat is tijd dem Heer God te zeken, wat hij kjemt en regent je rechtigheid op junt. Dit is een principe die deeg de Bibel te vinger is. Dat is correct wat Paulus to de Galater gemeent schreef in Galater 6, 7 en 8 vers. Laat jun niet verleiden, God laat zich niet spotten, dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aardig, dan wie immer te zien in het vlees zegt, wordt van vlees verdorbenis arnte, en die tom jeest zet, wordt van dem jeest, dat eeuwig leven arnte. Wanneer du in je rechtigheid zeer des, dan wordt je rechtigheid trieën. We kennen niet nur dem dievel zijn moed leven, en daarmee rekenen dat we worden een loon arnte van Heer. Dat schoft niet. Dertiende vers. Je ha godlosigheid gepleegd, en ha bezet je arnt. Je had dat vrucht van leges je eten, wils je vertrouwen houden en jene eigen weg, en de grote meng van jene macht je mana. Anders je zegt, ze houden je logen, en de macht je mana en den ze het vertrouwen houden, houden te aan je logen. En ze houden kracht dat je krijgen wat ze verdiend houden, de vrucht van leges. Wanneer du een leegene best, dan kanst ook weten wer even die harsche wordt, zonder die ook lege sprukken. Wanneer du een eie breken best, dan wordt dood ook arnte. Wanneer du een deef best, dan wordt die ook bestolen worden. Vriend, wie kennen God niet beschummelen? Dat je het niet. Wie kennen niet met God wucheren en denken dat wie je wennen worden, zo'n je heeft het niet. God weet alles en wordt immer recht zijn. Wanneer zo denkt dat hij kan een merde of een eier breken, of een deef zijn, of een leegne, en door met voorbij lopen, God zegt dat hij niets heeft voor die. God zegt dat wanneer een zin leven deed, dan wordt hij dat arnte. Maar is zo dat wanneer we nu kunnen met Ahab en Isabel, de tjenig en tjenig in en Israël vertalen, die worden dat namelijk het zeggen. Oder wann wie mit dem Judas reden können, die wird dort auch sein. Gerade so,
Wer in Gerechtigkeit lebt, wird Gerechtigkeit ernten. 14. en 15. Vers. Da wird ein Abruhr abkommen, mangt mein Volk, en all deine Fastingen worden verdorven zijn. Zoals Schalmen bij Arbel vernichtet deed, en den Kriegsdag, die Mutter wordt te bieten geschmattet op ihre Kinder. Zo deed hij tot die, o Bettel, wegen deine grote Gottlosigkeit. Wann dat doorgedeed, wordt die Kinder ganz aufgeschneden worden. Wann hij hier redt van Bad Arbel, dort is ne steed dat de Grieche Rabella nannte. Dort is en dat nur ne Port van dat Königreich. Dort is sint man een kleine steed, oberhaft wat wichtig, met Gott zijn Recht te donen. Of dat door wie wo dort passiert, dat hij hier van redt, weet wie nicht genau, no allem no, wie door een Krieg en dat Port. De noma Schalmen, no allem no, wie de König Schalmenitzer. Dat redt hier ook van wat schraatlige, dat de metten nemen en schmatten de den te bieten. Wo kennen mensen zo unmenschlich zijn to andere mensen? Nu allem nog weer dat de Assyrianen die zo'n deden, wanneer ze in een krieg gewonnen hadden even een andere nation. En ze deden dat ook to Israël als ze even den gewonnen hadden. Later deden de Babylonen ook volgens zo'n to de nationen waar zij de evenhandje krijgen hadden. De Israëlieten hadden een gebed dat beschreven is in de 137e psalm, de 8e en 9e vers, en dat last zo. O Babylon, dachte, der zal vernicht worden. Vrouw zal die zijn die die belonen deed, zoals du to ons gedaan hast. Vrouw zal die zijn die diene kleine neemt en den jegen de steinen verschmaat had. Dat wie een schraatlijk het, dat de kinge en de mette gedone wart. Dat wie een menschlich, graf euch. Aber dat is wat de deden. Dat wie ook waren, zoals de Assyrianen en Babylonen to de Israël kinge gedone hadden, zo wart dat to ere kinge gedone, Lothar. Wat een mens zegt, dat wordt hij ook arente. Ober mij is zo dat er in veel landen nu wat passiert, dat je rood zo oog is, wanneer niet oog, en dat is wanneer een kind doodgemaakt wordt en dat mutter lief, verdem dat het geboren is. Bloos wil ze willen dat vergnieuw je haven de je slechtsverkeer en willen zich ober nicht boderen met kingen en deze welt in hen brengen. Ober vriend, ik zei waarde, dat zoont is nust anders als mart. Dat is mart, vriend. En dat oogste daarvan is dat er veel landen zijn, waar dat je zaad zegt dat zo'n je zaadslich goed is. Zo'n nation die een je zaad smokt, dat zo'n erloopt, wordt dat met de tijd arente. Wer weet hoeveel begoofde mensen omgebracht zijn en dat mutterlief, die hadden kunnen grote zegen zijn tot de nation. Aber nee, den wordt omgebracht en er steed. Wils die Mutter en Vader nicht wollen gebadet zijn met Kinge. Oh, mocht Gott sich erbormen über so eine Nation. Aber wann eine Nation so weit auf ist von Gott sein Wort, dann ist mir so dat gerecht, nicht kann weit auf sein. Und Port von der Trouble mit Sohn ist, dass so eine Nation deine gerecht nicht anerkennen als dort. Oh, die sei dann, dat het sind natürliche Dinge. Natürliche Troubles, zoals besondere Dwade, Überschwammungen en zo wieder. Oder wo is dort, wenn onze junge Menschen in so genannte christliche Schule gesagt worden, dat die Bibel bloß Märchen Geschichten sind, dat het nicht wirklich Gott sein Wort is, en die Bibel die junge Menschen dann te Hulle kriegt en den immer wieder weichleider deed vom Herr. Oh, meine Freund, du is ne schratliche Hall, die lurt für so ne, die so'n donen, jo. Daar is je recht. Daar kämpft niet alles in dit leven. Ik weet. Dat oogste kämpft no dit leven voor zonen die dem Herr in zijn woord afzeien. En nu komen we bij dat elfde kapitel. En waar Israël wankt immer wieder weg van God. Aber God geeft niet ab met aan. Jo, die moet gestroofd worden. Aber God geeft niet ab met aan. En weet je waarom? Wil hij den leefhaft?
dat achtste kapitel, de eerste vers. Als Israël entkend werd, had ik am leef, en roept mijn zin uit Egypte uit. Dit redt meestens van dat volk Israël. Dat redt van een zeer dichte verwantschap. God zegt Israël als een nation is mijn zin. En ik neem am uit Egypte. Ik neem am nicht, wils die zijn God het volk weren. En mij deinde, die deinde mij dan nicht. Die weren een afgodsdienst. Dat weer nicht, dat zij zo fähig weren. Die houden nicht zo wat, zij weren sklaven. Ik neem den uit Egypte, wils ik aan leef houd. Vriend, dat is waarom God ons nu raden deed. Leef is eindelijk nicht de grond voor de radung, dat is op den drief voor de radung, zeg maar. God had deze welt zo leef, dood. Hij zijn eens gezien, jeef. Dat is interessant dat Matthäus dit en Hosea brukt, en dat had aanwenden aan den toeval dat Jozef en Marie dat kind Jezus nemen moesten en naar Egypte vluchten bij een Herodes. En dan later roept God den terug als Herodes gestorven weer. Dat meent ook dat Jezus met de Judenation verbonden weer. Als hij in deze wereld ramwankt, kan de mensen aan als een Jood, een Israëliet. God deed aan in Egypte beschutzen, op een bracht aan terug naar dat land, waar hij voor de wereld ere zin gestorven werd en deed. Nu kan irgendwer, irgendwoer, am aannemen als heiland. Brukst dich in Jood zinnen, irgendwer. En dat meent dan ook die, mijn vriend. Hast du am aangenomen? Mijn vriend, wanneer niet, dan doe dat nu. Bitte, Gottes zegen, mijn vriend.

wat wie en kan leren dat dit als werkelijk en denkbaar te maken jeder dag je doen. En ze dat dan dat Anna en kon zou leren dat zij ook dan worden op te verloten zijn wanneer zij je spatten baset alle kom. En ik blijf ook dat als verschieden van kind bij kind wie woorden vielleicht kan en ganse volle vertrieën gaan met beste dingen vielleicht met een kind vielleicht of van een nieuwe jong en bij het nächste kind wird dann vielleicht adel je jorn lota isch mal bereid zijn om dort einer sich ab erntet kan verloren. En ik blijf ook nicht dort wie so ans vielleicht even van een kind bij het nächste, dat einer soll nicht dort bleiben, kei dort kind haft dat dan je doen, dat dat kind soll ook samtänger zijn färten, was nächste schwen reid. En dan ook nog is was seine einfache dinge aus einem sine meldausen lade ich mehr. Dort zijn dingen wat ik kan al van jong op en tijdig op leren. En jo, en Tom, ik blijf ook dat als dat wichtig, dat einer dat dingen leren met een taubschoffen. En ook dat einer dat, wanneer einer wel een zin dingen wil leren, dat einer dan ook geht met ernte dingen taub doen. En dat leert me best nog mijn nächste port, waar einer vielleicht in een Schlupfstuhl, oder ze hebben vielleicht een Spielstuhl, wie ze gaan spelen. Ze hebben speeltig, ze hebben een Stuhl, ze hebben vielleicht een Bakershop, oder wat immer. En dat einer im Sinne Tinger kon leren, dort, deze Dinger, dat zijn beste Dinger, wat man hier han, beste Dinger, wat man dort han. En ook bader ernt dort erklären, waarom da wieder zistet. En ik weet waar aan ze tingen gaan verken, waar ze er puzzelt en er wassenbeker of dingen wat niet zo'n groot maken onder het speeltig zijn. Heb ik de eentje gezegd, dat Martina en Wils, wanneer dit wordt uitgedampt, of wat allemaal dat niet alle maakt, alle dat onder het speeltig is. En ik blijf voor eent dat als dan een goede weg te leren, om te organiseren dat dort Olaf hin in Platz haf. Alles haf in Platz. Alles haf ne steht, wo dat han je hier in dat. En ook met er spielt dich, wo immer wie aus Mamas, wie machen vielleicht nicht alle glicken Nerv sein, wo dat spielt dich wort abgeriemt, oba gewengert noch dort im Sinne Tinger lehren, tom er stoben, trachriem, abriem, baden abmerken, wo immer dort de ordning is en wo wie Dinger doen. En ook even zo'n dingen als waar we zijn, we gaan ons voortig renmerken. Tom, nu onze jonge tinger zijn, dat is wat mama niet wil doen, was met mij metkom. En ik blijf zo'n tinger kan zo leeg, dat die werden dan kan ook dat mail lezen, iedereen zijn voortig. En hoop me ook opwaschen, of wat immer einer dan groot staat, en hij zijn voortig, dat die dan ook werden door bevoeren. En dan ook nog, ik blijf nog een stad waar wat het zeer wichtig is, te leren zijn bloos die dingen wat een zinne tinger zo'n op Engels voor wie zijn manners, wat is ik pijn behandelen met andere mensen. Zijn er dingen als wanneer als wem wat naar die kind reden deed, dort analyert een zinne kind taum naar den mens checken, wanneer reden deed. En ook die te beleren dort het als niet oké te mank reden van door zes weer nog reden dat. En ook die leren om zijn bitte en dankzij. En ook nog om respect aan als de weer werd of vielleicht krank als er slaapt in een zin hies. Dat die dan in je volgende gaan aan de nächsten. En zo, dat leert me nog een punt waar ik wel hier een korte kleine forge met je metteilen. En ik hier dus een kleine forge aan een podcast wat ik nog horen deed in Stadsje Trig. En ik vond dat zeer interessant. En ik dacht dat het hier zeer goed bij. En met wat we onze dingen leren dan. En dat het is dit. Ik doe die kijk. Ik doe die hoop. Die des, ik hoop. Die des, ik kijk. Die des, zest weer kijkt. En ik blijf met kleine tingen. Glaub ik bij een kan in de eerste twee strook zijn. Wordt het als acto die kick, acto die hoop. En dus een zinne tingen alle worden. Wordt een dat die des, ik hoop. En wordt dan jaren no die do, ik kick. En die dan, wanneer je dan bij een tisje trotten zijn, dort werden zij dan. En zes weer kickt. En zo, ik wil je een moot merken, mamas. Laat je een kleine tinge, er een stelle,

0: Saas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Goedendag, hier Eetje Hondich. In de timer is, God zie niet het volk op Eden nummer 29. Wat is radende geloven? Dat is een vraag wat zich al veel mensen gevraagd hebben. In onze tekst van deel wordt ons dat klaar gezegd, wanneer we de geschicht van de messinkne slang durchnemen wollen. Dat laatste maal als ik te jünt red, geht wie door ab als Aaron starf en Moses en dat ganze volk Ram eidem Ram traken moest. Ze trokken eerst in de Siedelgerichtung ganz bij het Rode Meer. Dit wie een zeer beschwerlicher Weg durch ne Sandwildnis. Hier wird het zeer heit en dat Water wie immer gespoord. Baul wordt het volk waar al geduldig en funk aan te wetteren. Immer war der gauwense Moses de Schuld, dat hij aan uit Egypten had rutgeviert, om hier in deze Wildnis te sterven. Doortouw grunsten ze nog even dat eindtijnje eten. De Herr zag ihre Ontevredenheid, en wie willen dan nu in de nächste halve stund seinen, wo de Herr ook met deze Ontevredenheid vorig wordt. Om aan ware terechte Gedanken te brengen, schickt Gott even aan de pleur. Dat wären vier geschlagen, woran viele sterven. Dan die dat niet lang, wat het volk bekennen deed, dat ze waren gesündigt hadden. Ze brachen den Moses doch veran te beten, dat deze pleur mocht wachtgonen. En zo zei wie dan, wat van een grote nood ans haar haft. Hij zei te Moses, dat hij een slang uit Messing merken zal. Dat is gemäß zo als Isa. Deze slang zal hij dan op een pool aanmerken, in den pool zo abstalen, dat al het volk die slang zijnen kon. Wer immer van een slang gebeten worden wir, zal nur die slang op een pool checken, en dan wordt die persoon waar gezond worden. Wat wir dat aber van wunder, dat menschen werkelijk waar kunnen gezond worden. Dat wordt krijg zu sennen, als wann von der, wer met onheilboren kreeft, kon geheilt worden, en dem hij een ganz leichtet Mädel ernom. Ik denk, er waren ook zo'n gewassen, die dort nicht leefden. Veran wir des Rot tau einfach. Vielleicht wir nur ein Familienvater, der gebeten wird. Hij lag umstorben. Sehr lang wird hij nicht mehr leben. Dann kam die junge Tochter und seht, dort bi die Nobasch, die Mame wie gesund geworden, weil sie nur die messingne Schlange gekickt hat. Die Vater wollte dort nicht, weil's am der Todchengerich verkam. Aber die Familie gauf nicht ab. Sie halpen am sich abzurechten, so dat hij ook de Hand checken kon. Dann passiert dat Wunder. Hij funk sich an Beter te feilen. Die Weideo gingen weich, en hij ward gesund. Dort mat den Dach doch viele Menschen gejeft han, die sich freiden, dat eind von ihrer Auge hierje vom Dout gerat wir. Aber ich sie mir auch sicher, wir wären auch trüge Menschen, wo die Kranke dort nicht leiden, dort sie dadurch können geholpen wollen. Und so sterben sie, weil sie dort nicht leiden. Uns Herr Jesus brückt diese Geschichte aus dem Bild von dem, was er gedonen hat. In Johannes Kapitel 3, Vers 15 und 16 sieht Jesus so. Und so als Moses ein wiesene Schlange abhauf, so mat ook de Menschen sehen abgeheft worden, so dat jeder einer, der an Arm geleift, hij wird leven haft. Wils Gott so sehr die Welt geleift haft, dat hij seinen einstigen sehen gauf, so dat jeder einer, der an Arm geleift, nicht verloren jet, aber dat hij wird leven haft. Dit wat Moses hier donen must, om dat Volk Israel van der Schlange te raden, wie een wunderbares Bild van dem, wat Jezus voor ons gedonen heeft om ons van onze zinden te raden. Als Moses de messingne slang op een pool erheeft, wie door geen bijzondere heilungskraft aan de slang. Woeren lacht aan de heilung? De heilung lacht doorin, dat de mensen doorab vertruiden wat God gezegd had. God zien waag wie een ganz andere als wat de mensen zich woorden gedacht hebben. Aber wer Gott bis ihn wird nahm und nur die Schlang auf den Pol checkt, wird gesund worden. Dit vertrühen in sich verloten ab Gott seine Versprechung, wir für die sterbenden Menschen in radender Glauben.
Dit geloven raad aan het leven. Als Jezus dit bijspel op zich aanwaand, meint het over nog veel meer als bij Mozes. God zijn plan voor de geestelijke redding van alle mensen weer, dat zijn zin komen zal, en zal ook op een pool over mensen opgehoven worden. Dit passiert, als Jezus omtrent opgehoven wordt. Dan zegt Jezus dat al die wat aan hem blijven dat eeuwige leven hebben. Wel wordt het bijspel nog een beetje duller betrachten. De mensen aan de wieste, wat van de slangen gebeten worden, wisten ganz genau, dat ze sterven worden. Wie zijn ook alle van de slang gebeten worden? Wie zijn alle vom Satan so te zijn gebeten worden, in dat jaft en onze oderen erste sind? Wer dit jaft en zich haft, moet op ewig sterven. Dat meint op ewig verloren gaan, in niemals meer die Gelegenheit te hebben, met Gott en Gemeinschaft te komen. Aber kracht so es Gott dann eine Wüste eine Möglichkeit schenkt, dass sie können geheilt worden, so schenkt er auch seinen Sehen, dass wir durch Arm von unserer Sündenschuld können gerat worden. Durch eine Wüste mussten die Kranke erst einmal leben, dass Gott seine Versprechung wahr wird, dass sich dort lohnt, sich die Milch zu merken und nur die Schlange zu checken. Wie mussten auch leben, dat Jezus onze zindenschuld der zijn dood omtrieds werkelijk alle betoeld heeft. Ober nog meer, wie moeten geloven dat hij mijn zinden alle betoeld heeft? Wer dat deed, die heeft een radenden geloven. Weetst u, wanneer du een radenden geloven hast, dan weetst u dat ook. Dan brugt dat geen getwiebel meer zinnen. Als die wat van de slangen gebeten wieren, nur die slang op een pool checkten, dan wisten ze ganz genau, dat de haar aan je heilt houdt. Kraakt zo erst het ook bij dem, wer zijn vertrouwen op Jezus zat. Die kriegt ook de gewissheid. Nu jaft het over zo'n menschen, wat je leven dit als tauwiet gegonen. Ze je leven die persoon, wat met gewissheid zijn, ze zijn ware geboren en hebben dat eeuwige leven, meinen zich door wat met. Diese Bedenken würden totrafen, wann wir uns das ewige Leben mussten verdienen. Dann würden die Prohl sein, wann sich wer wehren würde sein, hei wir sich sicher, dass hei sich den Himmel all verdient hat. Paulus seht ihr, nicht üte Worten, dort sich nicht wer riemen soll. Wills uns heil, ob er nicht von unseren Worten kämpft, ob er von Jesus sein Wort umtritt, der wir uns doren freien. Die Bibel sagt sogar, dort wir dort zählen, dort essen gebaut. Wo soll einer sich an das Heil von Jesus freien kennen, wann einer sich an dit Leben niemals sicher wir, ob einer dort all gekriegen hat? Wer sich an das Heil von Jesus freit, und sagt andere dort auch, die dort sich nicht riemen, über den Herrn, der am Gerat haft. Dort ist vergottene ihr, wann wir uns doren freien. Jesus sagt, wer mich für ein Menschenwort bekennen, dem wo ich auch für meinen himmlischen Vater bekennen. Durch dit Beispiel von der Schlange auf dem Pol ist das ganz klar. Wer sein Vertrauen auf Jesus sagt, dass sein Tod und Kreuz all für seine Sünden betont haft, der wird er gedonen haft, und der wird er noch mal donen wort, der haft in radenden Glauben. En wer in radenden Glauben haft, die kann dat ook weiten. Von dieser Stede ging dat Volk immer wieder num Osten und num Norden. Nu kommen sie immer noder, nur dat Land von der Amorita. Dann schickten sie Männer vorab, die frören sollen, ob sie an wurden Loten derch tragen. Die Channing von der Amorita, wir sie hon, hei wie ein sehr starker Channing, en hat al veel land en de jeend van andere aangenomen. De hat ober zijn uur dafür, wat Moses verschlug. Hij zei dat kort af, kraakt zo is die Eidemieter dat je doen hadden. Sihon sammelt zijn soldaten en trok Israël in de wüste en jeend om aan door aan te griepen. Sihon had zich ober zeer verrekend. Hij had niet met den Herrn gerekend, en dat hij voor Israël kämpfen wordt. Hij kende dit leven den Herrn nog gar niet.
dat ging voor ze hun voetschroots. Ze worden geschlagen door Moses en zijn soldaten. De ganze Amoritische armee wordt uitgerat. En zo nam dat volk dat ganze land van de Amorieten aan en durft dat als erenigd behouden. Nu weer de weg naar Noorden ganz wat de grens van de Ammonieten op. Dan reed de Heer tot Moses en zei tot hem, hij zal niet angst hebben, jeen Og den Channing van de Ammonieten los te tragen, wiels hij hem ook en Moses zijn hang geven wil. Zo wordt het dan ook. De Ammonieten trokken ook jeen Israël los. En kracht zoals de Heer gezegd had, worden ze ook geschloren en ganz uitgerat. Nu blijft bloos nog dat land Moab tussen Israël en dat land Kanaan. De channing van Moab via Balak. Die had zeer angst voor Israël, wie es hij gezien had, wat te Sihon en te Og passiert weer. Hij wist aber ganz nieuw dat Israël als volk voor de Moabiter veel te sterk weer. Dan dacht hij aan een gewisser heidnischer priester, die weit im Osten woont. Dem wurde er am Halb werden. Des Priester, wie Biliam. Er schickt diesen Brief nur am, wo er sieht, du hast ein Volk aus Ägypten getrocken, in Tschechemol dort bedacht, dat ganze Land entsteht mir nu krank je in Eva. Komm doch, in verflieg dort Volk, willst dort stärker als es exi. Vielleicht gelegt mir dort, dort wie an Schlonen in üt diese je in Rüttriven. Ik heb erkend dat wem du zeerjenst, de is gezeerjend, en wem du verfliegst, de is verfliegt. Also zei wie hier, dat Balak zag dat hij een hechere halb brugt als zijn ene. Wer des Biliam eigentlich wie, is niet klar. Hij had schienbar een gewisse erkendnis van dem wahren Gott. Aber hij wie ook een jetzen deiner. Hij wie meier so als een Wahrsager. En naam dafür ook dir betoelt. De Bibel heeft nuscht goudet über Biliam te zijn. Interessant is, wo Gott sogar een schlechten Mensch so is Biliam benutzt, om zijn Wellen derg te vieren. Wat wie in deze Geschichte ook bemerken, is dat de Heer al alles reid houdt. Gott is niemals überrascht. Hij brugt Biliam, om zijn Serien über Israel uit te spreken. Als die Geschäfte von Balak nur Biliam kommen, red die Herr mit Biliam und seht am, er soll nicht mitgehen. Dit vertalte die Diener von Balak und schickt an Trey. Aber Balak gauf nicht so schwind ab. Er schickt noch wichtigere Diener mit Versprechen von graute Betoling Trey nur Biliam. Hier sei wie dann, wo hing er an Biliam nur das Geld wie? Hij wist ganz genau, wat Gott het laatste Mal te hem gezegd had. Hij zal niet metkomen. Nu zegt hij ware te de deiner, dat hij eerst den Herrn frieren moest. Daarom had mürk hij dat zo loten, als wann hij een zeer enget Verhältnis met dem Herrn had. Dat wie aber alles bloos vergemerkt. Hij wist dat Gott hem bestrofen wird, wann hij rood zo metging. En zo vroeg hij ware, ob hij niet metkomen kon. Nu zei de Heer, hij kon metgaan, aber hij zal bloos dort reden, wat hij am zeed. Eens je Bibel uitleier schrijven, dat de Heer dat gar niet zo meint, dat Biliam nu metgaan zal, aber dat hij am gone leidt, zodat hij zich ganz zijn begierigheid kon aangeven. Een beetje zo is van de älteren toe een onhoudende kind zijn, dan go allemaal, aber ze weten dat wat voor de kind schlecht zijn, wann dort je in Ehrenwellen dahan jet. Biliam gleichweg freut sich, dort hei nu gonen dürf. Ich leif hei dacht, Gott wird seine Meinung ändern in am Loten dort Volk Israel verflieken. Als hei da no Balak kam, dann nahm hei am no ne höhere Stede, wo hei von weitem über dort Volk Israel überchecken kon. Von hier wohl Balak han, soll hei en Fluch utsprechen. Dann befahl Biliam den Balak, dort hij soll 7 Altore bühen und door 7 Rinder in 7 Bach opfern. Dann trok hij sich trägen, frug den Herrn, wat hij sagen soll. Ernerlich hobt hij de Herr, wo am Loten een Fluch
over Israël uitspreken, zou dat Balak hem ook voor de grote beloning geven. God bejaagde dus een heidnische priester en zei dan, hij zal nu naar Balak teruggaan en hij wordt hem een woord op zijn tong leien. Dan vond hij aan te reden en zei, waar zal ik dem verflieken, dem God niet verfliekt heeft? En waar zal ik dem verwenschen, wat God niet verwenscht? Wer kan den Stoff van Jakob oder sogar een Viertel van dat Volk talen? Mocht meine Seil den Dout von der Gerechte storben, in mein Eng doch ook so sennen, os sient. Dann wir Balak stutzig und seht, er graubt die am Israel zu verflieken, und du hast an sogar gesehend. Noch zweimal deiden sie dasselbe, aber jedes Mal von einer anderen Höhe steht, wo sie ewe Israel können ewe checken. Jedes Mal muss Biliam in Serien ewe Israel utsprechen. Nu wird die Kenning von Moab ganz vor dich. Ich leib hei wie rietend doll, wie sie schickt den Biliam ne Hüs aus ein kleine Tient, und seht hei wird am nicht den versprochenen Lohn geben. Hier sei wie dann klar, wo nutzlos dort ist, wann wir uns im Kopf saten, wort zu nehmen oder kriegen, wort nicht gut für uns ist. Ich leib Biliam, wir sine hab ganz druckelmeist verscharrt. Aber eier hei gonen kon, must hei Balak noch sagen, wort in der Zukunft passieren wird. En onderwied must Balak tauhieren, wo Israel arm in de Moabiter schlonen in utraten wird. Für Balak wird dit de Norecht, wofür hei sich als sehr gefercht hat. Aber dit wird nicht dat eng von der Geschichte. Wie weiten dat Biliam nicht ne Hüstchen, hei bleif schienbo en Moab, en starf met de andere taub en den Tjerich met Israël. Aber eind is gebleven, wofür de Biliam en de Bibel in sehr schlechten Nomen houdt. Als hij Israël nicht verflieken kon, dan raut hij den Tjerich Balak, dat ze zullen proven de Israëlieten te vervieren. Ze zullen ihre heidnische junge Menschen loschecken, dat ihre Mijales de israelitische Jongens zullen verleiden. Dann wird das Volk sich so versinnen, dass Gott an nicht mehr sehnen wird, und dadurch würden sie nicht kennen, ihre Feind besiegen. So wartet dann auch. Die Moabiter nahmen diesen Rot von Biliam an, und dadurch versündigt sich das Volk je in den Haaren. Ohne Zweifel kriegt Biliam den Lohn, wort am so jankert, der wie am viel wichtiger als alles andere. Am wir het kriegt und daunt, dat hij durch diesen Rot groot het Anheil en Gott sein Volk utrechten deid. Dat jeft ook van der sonne Menschen, wat sich nur büten han, aus Gott seine Deine abspielen, aber innerlich ha se ganz wat andret im Sinn. Jesus seht to die Gemeinde in Pergamos diese Wieder. Aber ich habe entschlienet je in die, dat du der Sonne hast, wat sich an die Lehre von Biliam fasthouden. Hij leert den Balak voor de zeens van Israël ne faul te leien, zodat ze jetzen opverorten in hurarie drijven. Vandaar hebben we ons besonders over den radenden Glauben ongehouden. Hast du den al? Zone wat den radenden Glauben haan, en ook de gewesheid erover, stonen nicht in zo'n grote gevoer verleid te worden van zo'n falsche profeten als Biliam. Aber zone, wat zich niet bekeerd hebben, zijn een grote gevoer van deze wereld ganz aangenomen te worden. Du en ik brokken Jezus Christus in ons leven. Zijn heilige geest woont dan in ons, zodat we een houd hebben, wanneer de wereld ons verlokken wil. Merk van deel toch zeggen, dat du deze radenden geloven hast. Wel we nog beden. Lieve Heer, ik dank die, dat we aan die Heer Jezus een ganz nieuw leven hebben kennen, en dat du ons ook de gewisheid schenkst, dat we die kinder geworden zijn. Laat vele dat van deur en geloven voten. Amen.

De lieve God heeft ons vader de geleen het gegeven dit programma uit te stroelen en door de heidig ook alle touwheren van ganzem harten welkom. En de schrift wordt ons gezegd dat wer du beden dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fangen. Wir anklappen dat dem wordt opgemerkt en door dan zal ons ook de vandersche Betrachtung eine halb zijn.

Je lijf daar voerde hem hemel van ganzem harten, wel wie immer waren die een grote helden noemen, opheven in die ruimen. Wie willen die danken dat du ons lijf hast. Wie weten dat du voor ons die een zeen hand gegeven hast, om ons te wiesen dat du ons werkelijk leven lässt. En wie danken diese van harten dat wie dit erkennen durven durch dien woord. En wie beden dat du ons helpen moest, dat wie ook werdig voor deze lijf leven möchten. En geef ons ook van der waar dat woord, en schenk du ons ook een opnet hoort, dat we in deze lijf, die du ons kunt doen hast, blijven mochten, en die door hen verherrlichen.

0: De klok is 11.
1: De Hirschhoppnungsbeurtschaf met Walter Niepelt.
2: Hast du al mal Jesus gezien? Mijn broeder, mijn zuster, mijn vriend? Oba, wo jeren wat die mal Jesus zijn willen? Johannes Chanje Jesus. Hij wie 3 jaar met am taub. Der is Judea, Galilea, Samarien gegoene. Hij wie ganz dicht bij Jesus gewesen. Aus der Umkriegswehe. Hij wie ook door als Jesus van de doodje opstond. En Johannes chan Jesus ferm dood. En chan Jesus ook als hij van de doodje opgestoord weer. Oba als Johannes in Offenbarung Kapitel 1 Vers 12. De stem hiet. Hiet dat Jesus tam redet. Dat Jesus zegt, uitzie de omvang dat eng. Uitzie de almachtja. Dan dreht hij zich om en hij wil Jesus einfach zijn. Hij had dat grote verlangen om te zijn. Dus Moses God zijn wil. En Jesus gaf hem een gelegenheid. En hij zag Jesus ganz anders als hij hem chan. Hij chan Jesus als mens. Op de zeeën. Hij chan Jesus ook met dem Körper, dat Jesus abgestunden wie. Der ganz all verändert wie. Aber nu kon hij Jesus zijn, dat Jesus vandaag am Himmel is, en een Herrlichkeit beim Vader. En dat weer bloos, zeia, maasch dich in groot en stoort. Dat weer, zeia, groot. Zo groot, dat Johannes einfach handvoll aus dood. Zo vervierde zich. Van de Herrlichkeit Gottes. Herr, verzeih ons, dat wie fokken die zo clean zijn, en dat wat ons leef is in deze wereld zo groot zijn, en de troubles in deze wereld ook zo groot zijn, en die zijn wie ze zwaan du wiet af bist. Herr, traag ons zo nu die, en maak onze ogen op dat wie zijn het jene, wo groot en herrlich du bist. Dat bid we in die nomen. Amen. Wat im nächsten Mal. Met Hoffnungsbotschaft.
1: Dit is een productie van Jesus Responde al Mundo de Hoy. Tip mocht bij de nummer Jesu groot schrijven over Paraguay en de wereld. Contacteer ons unia info@jesusresponde.com.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 206. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma 206. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strolen. Mocht Gott die richtig sehnen.

0: klok is oint met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Schönen Gruß, lieber Freund. Welkom hier te deze halve stund met een gouden Nachricht op Plautdeutsch. Eitsi Adolf Enz. In Johannes Kapitel 5 wordt vertaald waar Jesus einen gelähmten gesund mag. Johannes beschrijft den Ort met einem Nomen en ook wo dat da wie. Da wie ein Wotter. En am dat Wotter ram wäre 5 Dertje. En aan deze Dertje lagen een schoof Kranke, wat verschiedene Krankheiten hadden. Man geloofde dat het water een heilende kracht had. Dat beweegt zich dan en wann. En wer dan dat eerste nernstich, wordt gezond. Mank deze Kranke zocht Jesus zich einen uit en heilt hem. Hier hebben we een klare steed, wat ons wist, dat het niet zo is als manche behaupte. Dat heeft je manche die vast leven, dat Jesus alle Kranke gezond maken wil. Nou, hier deed hij dat niet. Da waren veel Kranke, maar Jesus zag zich maar einen davon uit. Also, wann ons mal ergens weer zult bedreigen, en dat is besonders ook dan schwierig, wann man zelfs krank is, en man ons dan zegt, dat Jesus ons ganz bestemd heilen wil, dan zien we met dem wohl diesen Tijd stop lezen. Dan zien we hem vragen, waarom Jesus nicht all die Kranke door heilt. Aber das Zeitschaft noch andret wichtig für uns. Dort wo wir dann hören, wann Dieter Franz dort rede wird. Verheben wir nur das Leid, ich gebe mein Leben.

van de Heer wie je reed hebben. Want dan nooit om ons, dan is volgens China door de halt, niet de bereidschaft de halplezigheid toe te geven. En de Bibel wist ons in deze tijd dat mensen ten onder vangen. Jezus wie met eens door, dan ontwikkelt zich een vertrouwen en dan kon charperlijke help gegeven worden in deze vol. Jezus zat tegen van hoopnung en niet meer bij de geleemden in Bethesda. Deze tegen zat hij vandaag nog, kreizen, wanneer hij ook niet persoonlijk gegenwärtig is. Damit zat hij Christen en Nicht-Christen voor een Rütforderung. Als Christen fordert dat Rüt, dat onze Augen op zijn voor den, die einsam om Teich Bethesda zet en op Help wacht. Als diejenige, die nog niet een Beziehung erlebt heeft, durfst du met deze Tatsache die uiteen zat. Du is jemand, die aan mij bezorgd is. En die weet je nou wat mijn vragen zijn. En dat is een zeer schönes Versprechen. Als Christen, weil wie onze Hoffnungstechen zaten, wil het woord leven als daar, wo man Hoffnungstechen zat. Christus steht nicht hinter ons als eine Vergangenheit, hij steht ook ver ons als eine Hoffnung. Hoffnung für diese Welt te haben, Hoffnungstechen zu zaten in einem und Ute und Städte, wo Hoffnungslosigkeit ist. Dort wollen wir. Und wir wollen an das Abenteuer nach dem Mal von Leib mit Jesus leben und ab Menschen taugunen in diesem Leib wiedergeben. Hoffnung habe heute sich ganz ab Gott untervertrauen en dan no Bethesda gunen. Bethesda, de uurt van heilung verfehlen. En ten schluss nogmal volgendet. Bethesda is allewend. Bethesda is door wo du kreit best, met all dem wat die beschäftigten bewegt. Du en ich, wie der verhoepen, dat Jesus no Bethesda no minem, no dienem Bethesda tjemt en halbt. En dan der wie für andere Bethesda worden, für Menschen, die al lang darop wachten, dort wo da sich bewegt. Moch Gott die Sehne.

Ons hy ten tijd se los, val my nog wat op. Dus ek stede hy Bethesda, oude Bethsaida. En dat bediet Eva zat, huis van Matleid. Waarom on deze stede zo genaamd haft, geen we nicht weiter. Ober my val op, dat het toen nicht Matleid gof, en ja die mensche wat ovire. De kranke sê to Jesus, dat am China halb van dat woter sich beweegt, dat hy nen stee kon. China had Matleid met deze man. Dan dacht ik, wo is dat manchmal bij ons ook een beet zo. Wie jewe eine stede einen scheinen nomen, ober wie für jete bult, wat wie damit bewerte wolle. Meine stad, zum Beispiel, die heit Philadelphia. En dat bediet Bruderleib. Leider is van deze Bruderleib dan en wann sehr weinig te zijn. Bethesda bediet huis van Matleid. Matleid bediet dat man met dem nächsten Matliede deed, dat man sich janem zijn liede als dat ene onneemt. Bruderleib bediet dat man voor zijn bruder dat koude wel. Ober kreize als dat om Bethesda wouter weer, dat een jeder toe echt aan zich dacht, is dat bij die een Bruderleib wonen, voken ook zo. Jeder denkt toe echt aan zich. Dit is maar een Beispiel. Dat zijn nog andere nomes, die we wel uit een ganz guten Grund zu gejeft haben. En wie dunne gut, wenn wir uns immer weiter besinnen en ons dunne utrechten, en zo denkje en zo handle, als ons haar dat ons gesagt en verheerleefd haft. Dan wo ik hier nu afschluiten, wie heb ik hier nog een betit, en hier zum Abschluss dat leid, gerata aus all mijn troubles.